steht predje. Dort is wo Paulus de Grieche Jesus in abstone vom dood klarmaken deed. De mensen die dit ha nooit gezegd, zeiden dat in de gebieden door kleine ähnliche linie zijn, kleine gelijke linie. Wanneer du was nog één eingone in de lijn checken, was du een med en pokkel zijn. De Griechische lied hadden geleerd dat mensen ogen zijnen nust gelijk wat gelijk is. Ik leef dat als voor hem God zegt dat we zullen hem geloven wandelen, niet bij dat wat we zijn kennen. We kennen onze oren en onze ogen niet immer ganz vertrouwen, aber we kennen vol het vertrouwen hebben en God zijn woord. Een grote bewijs dat de Bijbel God zijn woord is, zijn de waarzeggingen die God volstandig erveld heeft. Meer als een dredel van de Heilige Schrift weer profetisch als dat geschreven wordt. Dat moet niet behandeld worden als een eeuwengeloven of bedenken. Dat meeste van dat profetische woord haft in boekstevelingen zijn. Een van jede 21 vers in de Heilige Schrift is profetisch. Dat heet als dat geschreven wordt. Veel van dat is je dan al even erveld worden. Eene heeft gezegd dat profetische woord is de vorm waar de geschichte van de vergangenheid worden en in je goten. Dat de waarzeggingen volkomen zijn is voor mij een bewijs dat God zijn woord veel vrij is. We hebben dat profetische woord nog zeker. Dat is wat Petrus zegt in dat eerste kapitel. Een viertel van dat profetische woord is voortgebracht. Dat is passiert, zoals je profetiseert. Zo goed kan een mens niet roden. Er zijn 330 profetiseringen in dat Oude Testament die te doen hebben met Christus in eerste komen. Dat is alles zo passiert als dat door geschreven is. Nu bedenkt die dat eenmaal. Een mens kan niks zo je neef rekenen. Hij kan verlichte die zeggen dat wat maar je rekenen. Door is zoveel mogelijkheid dat ik wou recht zijn, als door is dat ik niet wou recht zijn. Nu wel wie zeggen dat ik haar gezegd dat dat wordt bij klok 11, maar je smorgens ontvangen te rekenen. Nu ha ik nog een bedenking daarbij gelegd. Nu is die mogelijkheid een viertel zo groot. Wanneer ik nu zei dat de regen wordt klok 11 ontvangen en dat wordt klok 2 opheren met regenen, dan ha ik nog een bedenking in je gebracht. Nu is er veel weinig mogelijkheid dat ik ganz recht wil zijn en de toekomst je neef uitleiden. Wanneer we nu worden 330 bedingingen bijleiden, dan kanst du zien dat dit wordt onmogelijk zijn dat een mens uit zichzelf kan recht zijn. Dat is daarom dom dat een mens uit zichzelf wordt proeven God zijn profeet te zijn. Er zijn nu in deze tijd zonen die zich profeten nannen. Ze geven een profetieing. Dat passiert vielleicht groot zo als ze gezegd hebben, aber meestens passiert dat niet. In Israël wird dat zeer anders. Wanneer een mens zich verstelt als een profeet, dan moet hij immer recht zijn met zijn profetie. Wanneer hij eenmaal aanrecht wordt, wanneer hij één fehler maakt en zijn profetieing niet passiert, dan worden de leider en de lied aan doodslonen met steenen. Dat wordt voor hem dat eng zijn. Hier dan is Petrus zijn brief en hier hebben we dat profetische woord dat volkomen is. Zo'n woord kan een mens niet verstrijden. Op zo'n grond zegt hij nu, aber door weer de valse profeten maakt dat volk. Toen jaren tijd weer door echte profeten die de waarheid brachten, aber wie weten ook dat door valse profeten maakt dat volk weer. Als Ahab en Jehoshaphat jegen de Syrianen en teruggingen, roepten zij de valse profeten van Baal. De profeten zeiden dat Ahab zal naar de strijd gaan en dat hij gewonnen wordt. Jehoshaphat zag dat de profeten hadden er woord niet van God gekregen. Hij zei tot Ahab, is je geen profeet van God? Ahab zei, jo, daar is Melchia, aber ik hol hem aan je vangnis, wils hij heeft niemals wat godet te mij te zeggen. Zij roepte Melchia no aan dat hij aan zal God zijn woord geven. Daar zijn in deze tijd veel lied die een predje niet gelijken, wanneer hij niet wat schijnend van aan zegt. Met Ahab weer dat ook zo. Als zij God zijn profeet naar hem tjenig brachten, geef Micaiah aan de waarheid. Hier is wat hij zei.

2 Petrus 2, 1. Hier is een goede erklaring van de valse leren. En de kerk wordt het zo lauter als wanneer ze goede lieden zijn. Ober, die zijn heimlich in ihre arbeid. Hechelen zijn ze. Met God kan dit niet passieren. God weet wer die zijn en wat ze doen. Hebreeën 4, 13. En daar is geen creatuur dat hem niet openbaar is. Alles is naakt en opgedekt voor zijn ogen, voor dem met wem wie te doen hebben. Ik heb van de kerk hier de jaren terug gründlich in haar geloven vaststonden. Ik heb in de kerk gepredigt en de lied hadde God zijn woord zeer lief en leefde daarbij. Zij roepte een man die komen zal er prediger te zijn. De kerk leidde vroeger aan of hij leefde dat de ganse Bijbel God zijn woord weer. To al zijn vragen geeft hij antwoord dat hij dat alles geleefd en daarmee aanstemd. Ik weer waarde en de stad 2 jaar later. De lieden waren verstreid en gingen naar andere kerken. De lied vertelde me dat de man had zich ganz zeker vals vergesteld. Een lied waren zeer leeftolig door de man, andere zeiden hij had te aan je lagen. Dat is werkelijk wat hij deed, hij weer een leugner. Hij kwam aan de kerken in als een oprechte man en weer over een hechler. Hij zei één ding en je leefde en deed ganz wat anders. Meeste valse leren hebben een beetje holen van de goede leer. Maar dat wordt met dat bezit topiereerd. Daarom is dat zo gevaarlijk. Dat maakt de valse leer 10.000 mal meer gevaarlijk als wanneer dat ganz vals weer. Daar is niks zo wit als ik weet. Een bijzondere religieuze groep die niet een klein beetje waarheid met en zich heeft. Gewöhnlich leven deze lied adelige dingen die recht en sogar biblisch zijn. Ons Herr heeft zo'n leren rückgebracht en dat licht, als hij zei dat zij weer wilf en schops kleiden. Matthäus 7, 15. Paulus heeft ook wat daartoe te zeggen, geschreven in Apostelgeschichte 20, 29. Vers. En ik weet dat wanneer ik eerst weg zie, worden door rietende wilf maken komen, die de Heer niet verschonen worden. De apostel Paulus wist dat zware tijden zouden komen voor dit kerken. Doorwegen geef hij aan deze woording. Een bericht aan wat zij doen moesten, dat zij worden reed zijn van die tijd komen wordt. Ons Heer Jezus geeft een beeld van hoe dat Koninkrijk zich verstellen wordt, nadat dat de leider van Israël aan worden versmieten en aan een kruis worden nagelen. Jezus wordt niet dat Koninkrijk te die tijd opstellen. Dat wordt in de toekomst passeren. Nu wordt het zo zijn als een zeier, zo als een zaamkoren boom, en zo als zuurdeeg. Zo als zuurdeeg en dat brood en in je komen is. Nu, God zijn woord is zo als brood. De valse leren hebben een valse leer topgereed met God zijn woord. Ze doen dit met vliet. Ze hebben een valse vernemen en zijn. Voor zo'n leren moet we zeer oppassen. In den tweede vers in dat tweede kapitel heb ik dit. En vele worden er aanzettelijk het leven nog vallen, en wegen zonen wordt er weg de waarheid verspot worden. Aanzettelijk is lied zijn godloos, ze willen niet aan God zijn weg wandelen, en willen ook veel andere van den rechter weg houden. De valse leren hebben valse nog vallen. Ik leef niet dat een truhartje Christ kan bestendig beschimmeld worden. Waarom erlaubt God zoveel bijzondere religieuze groepen? Ik leef hij erlaubt dat, zodat dat wat vals is, kan beter weggenomen worden van dat wat goed is. Zo'n lied die vals zijn, worden de valse leren hinger aanrennen. Dat is wat Paulus ziet passeren wordt, 1 Korinther 8 kapitel 19 vers, dan door Mathe zeker zakte, ongejunt zijn dat die mankjunt die recht voor zich zijn, kunnen je op een boord worden. Dat meent dat de truhartige Christ wordt niet in zo'n richting gaan. De Heer Jezus zei, Johannes 10, 27, mijn schoop hier in mijn stem. Dit stemt met wat we in 1 Thessalonica, het 5e kapitel, de 5e vers vingen. Je zijn alle lichtmensen en dagensmensen. Wie je hier niet tot de nacht of tot de diensten. Zonen die in licht wandelen, worden niet een valse leider nog vallen, buiten wanneer een valse leraar aan
beschummelt haft. Wie waren eine interessante Sache beobachte in des nächste Vers. Da sagt die Schrift, der dritte Vers in der zweite Kapitel in 2. Petrus, En jetz wore ze jun met verfierische weed, tjepe en vertjepe, den er je recht al lang trek bestemd is, en er verdorven slaapt nich. Wat meint hij met verfierische weed? Dat meint te vormen, oder een gestalt van wat andere ondernemen, zoals leem oder was. Van dit woord dat Peters hier brukt, kreeg wie ans woord verplastik. Wie weten dat Jan Lied hadde tot die tijd geen plastic. Ober Petrus haft een woord gebruikt, van woont wie ans woord plastic vandaag je trege ha. Wie ha jeet konne, amers, schieven, speeltig, en allerhand andere wat vandaag van plastic gemaakt is. Dat is mogelijk, wils plastic kan van irgend wat en je schrik aannemen. Ik wil leeftolig zijn, wanneer ik dit zei, ober daar zijn ook plastic predjes. Zij deine lied de bloos hier wel wat aanpost, wat zij lijken, en de predier schijt zich daartoe. Zo'n predier zegt wat de verzameling hier wel. Waarom worden ze dat doen? Simon Petrus heeft ons de antwoord. En jeets, derg Janke. Zo'n mannen doen dat, wil ze jankerig zijn. Janke is werkelijk zo als een afgatsdienst, nu en aan zijn tijd. Jore Trigg, als ik naar deze stad kwam, tot dezelfde tijd kwam een andere prediker naar dezelfde stad, hij was een uitgetekende en vrijzinnige man. Hij was zeer goed bekend in veel steden rond de wereld. Een lied van zijn kerk was in de Bijbelklas die ik tot die tijd had. Zij zei tot mij, hij is rijk en zijn geloven wil hij brugt dezelfde woord die du brugst wanneer du ons aan je rechter deest. Ik zei te haar, na fijn, oberhaft hij dezelfde mening voor die weerd als ik ha. O, ik leef hij dat, zei zij. Oostere zondag vond ze mij en zei, du best aanrecht je was die man te verachten. Hij reed vandaag van Jezus zijn opstonden van dood. Ik zei, deedst u hem nog her vragen of hij leefde, dat Jezus tjapelig van hem dood opgestonden weer? Na zij zei, zij leef dat hij had dat je meent. Ik zei, ik leef dat weer niet wat hij had gemeend, maar dat ze zal hem dat vragen. Als ze mij de nächste dag vond, hield ze. De prediker had van Jezus zijn charpelijke opperstoning spot gemaakt. Zo'n mannen brokken aan zijn weerd schatz, maar de weerd had een ganz andere mening. Ze zeiden één ding, maar dat meent niet wat wij daar met verstonden en menen. De oorzaak is dat zo'n mensen zijn vielleicht jitzig, en willen hoog aan je zijne zinnen. Ze willen een normen voor zichzelf maken. Anderen zijn verjeld jitzig. Ik ha hier een bericht in een christelijke zeitung die van een evangelist, die veel lied kennen, geschreven is. Ik wou niet zijn normen uitgeven. En die zeitung is een verzameling opgeschreven. Als de prediker dem evangelist verstelt, zei hij, hij is een man die dicht bij mijn hart is, wils hij haft geld zeer lief, zoals ik ook geld zeer lief ha. Dan stond de evangelist op te predje. Hij weer bedwingend, hij weer machtvol, hij weer zeer ivrig en uitdrukkelijk, en de 45 minuten had hij niet één vers van Gods woord geleest, en niet één tekst van Gods woord woordelijk nog vertaald. Hij haft 3 of 4 vers deelwies je jeeft. Hij brukt dat persoonlijk het verwoord ek 175 mol in de 45 minuten. Hij heeft de nomen Jezus Christus 11 mol erwähnt in de tijd. Jeder 2 minuten en zijn bericht weer door een gelach. Hij wie een spoosmaker. Dus evangelist jeeft een aanloding nadem dat hij zijn predigt had je jeeft. Ongeveer 20 jonge lied kwamen op verre als de evangelist aan hen roept. Waarom gingen ze nog verder? Wer weet. De man had dat evangelium niet gepredigd. De jonge lied had er niet aan woont ze zich kunnen vasthouden. Zo is dat nu in zeer veel steden en ons land. De dijksnet van tjokke lieden, en ik zei dit zo leeftolig als ik kon,
aber die Dächschnitt von zweiter Glieder tschana dort Evangelium nicht, wann sie dort hören. Oder, was viel schlimmer ist, wann sie dort Evangelium nicht hören, weten sie nicht, wo wichtig dort ist. Das ist, was so traurig ist, in der Stunde, und wohnt wie nu leben. Warum ist dort traurig? Weil es da sind so sehr viel falsche Lehrer, die so viel Lied verdrehen, sogar macht die tschäuchig Lieder. Er kann die Beispiel ab Beispiel geben, zum Beweisen, dass ich die nicht falsche Nachricht habe gebracht. Aber dass das eine Wirklichkeit ist, da sind allerhand falsche Lehrer ram diese Tag. Da werden habe ich gesagt, du musst dort sehen, dass so eine Radio predigst, als ich sie, dass reinet Gottes Wort utgeben. Du musst Gott sein Wort flittig lesen, und dann musst du auch aufmerksam sein, und utfingen auf die Berichte, die wir bringen, wirklich von Gott sein Wort sind. Dort muss auch stimmen mit anderen Farsch, anderen Städten, und der Schrift, so dort ein klares Bild, der ich kommt. Ich lebe in jeder Kind Gottes, soll sich selbst untersuchen, ob er oder sie an den wahren Glauben stehen oder nicht. Ich mag mich selbst auch damit entschluten. Ich mag das nun von dort dabei lassen, mehr das nächste Mal. Gottes Segen, meine Freunde.

0: The Clock is Drei.
1: Nu hebben we de korte ondag uit de Thessalonische brief, opgereed van Donald Diefeld, en opgesteld bij Radio de Weichwiese Tom Friedmatgott uit Santa Cruz, Bolivia.

0: de klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de brie, Mam te Mam. Dit is een programma waar mamas zich onder en onder moet spreken.
2: Welkom mamas en al die toehaartje. Dankjewel voor hier aanschouwen dit Mam te Mam programma. Ik zie Maria Friesen. Ik hoop die han alle een gouden ontvang gehad en dat de kinderen han gouden ontvang gehad te de schultiet. Hoopenlich han jene Tietplun könnt anstauen dufer, en as het nu een beetje leichter, wann einer mal Tietje abstuun, en all day Merdochsreit merken, en vielleicht kenge vieren, en all dat ondert, worum moest du mat bekämpt.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm lehrt wir von, dass die Bibel von den Heiligen Jesu inspiriert ist und dass wir dort ganz vertrauen können, dass dort Gott sein Wort ist. Wir sagen noch, dass Gott sein Wort der Kraft hat, den geratzten Sünder zu raten. Und wir sagen noch, wo wichtig das ist, dass wir Gott sein Wort selbst studieren, so dass wir uns nicht darüber verleiden lassen von falschen Lehrern. Von der, wo wir seinen, dort Petrus uns warnen hat für falsche Lehrer. Wir wollen seinen, wo wir dort können prüfen, ob eine Lehre wirklich ist oder ob der falsch ist, wenn wir die hören. Ich lade euch nun weiter alle an, angeschaut zu bleiben, nur das Programm, um zu seinen, was die Bibel uns von der zu lehren hat, von der Thema. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sein und zu jeder zu hören. Amen. Hier ist weiter Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, meine Freunde, wir kommen von euch weiter, nur das wunderbar kleine 2. Petrusburg. So als wir all gesagt haben, dit is een afscheidsleid. En dat eerste kapitel hebben we gezien wie de kracht je nood bewijzen kunnen. We hebben ook gezien dat deze christelijke genode geven ons verzekering wanneer ze zich in ons leven bewijzen. Dit wordt voor je gebracht want wie in God zijn genode een erkennis van Jezus Christus wassen. We hebben ook gezien hoe de volmacht van de Heilige Schrift zich bewezen heeft als fehlervrij. En dat de profetieën volkomen zijn. Alles wat God gezegd heeft, wordt hij ook doen. We kunnen ons ganz en kort verloten op God zijn woord, wils we kunnen ons op God verloten. Vandaar komen we naar de falsche leer, die de falsche leer erin gebracht heeft. Dat was de nu in dat 2. kapitel, en in eerste vers vingen, waar dat geschreven staat, over dat weer een falsche profeten maakt dat volk, zoals zij gebejoend ook worden falsche leer zijn. Die am geheime worden ideeën de verdorvenissen aanbrengen en dem Heer die aan je kracht heeft afzijen worden en worden door de hostig op zichzelf verdorvenis brengen. Dit ganze kapitel brengt ons veel dingen. Die wil ik nu uitleiden en dat wordt te bewonderen zijn. Dat vergeet mal zeggen we dat we een profetisch woord hebben dat zekerer is als irgendein ander woord. We hebben ons meer daarop verloten als dat wat we zijn en heren kennen. In Athene en dat Griekenland zijn er gebieden die te grond gegonnen zijn met de normen rechtsplots en de stad. Die werden hem gebruikt als Paulus nog op deze eerd weer. En werkelijk, hij deed en de stad predje. Dat is waar Paulus de Grieken Jezus zijn opstonden van dood klaarmaken deed. De mensen die dit hebben nooit gezegd, zeiden dat in de gebieden door kleine ähnliche Linien zijn, kleine gelijke Linien. Wanneer was nog één eingonen in de lijn checken, was du een med en pokkel zijn. De Griechische lied hadden geleerd dat mensen ogen zijn nust gelijk wat gelijk is. Ik leef dat als we aan God zeggen dat we zullen aan geloven wandelen, niet bij dat wat we zijn kennen. We kennen onze oren en onze ogen niet immer ganz vertrouwen. Aber wir können volles Vertrauen haben in Gott sein Wort. Ein großer Beweis, dass die Bibel Gott sein Wort ist, sind die Wahrsagungen, die Gott vollständig erfüllt hat. Mehr als ein Drittel von der Heiligen Schrift wird prophetisch, als dort geschrieben wird. Dort wird nicht behandelt worden als ein Eberglaube oder Bedenken. Dort meiste von dort prophetische Wort haft in buchstäblicher Sinn. Een van jeder 21 vers in de Heilige Schrift is prophetisch. Dat heet als dat geschreven wordt. Veel van dat is je dan al even erveld worden. Einer heeft gezegd dat prophetisch het woord is de vorm waar de geschichte van de vergangenheid worden en in je goten. Dat de waarzeggingen volkomen zijn is voor mij een bewijs dat God zijn woord fehlervrij is. Wie haar dat prophetisch het woord nog zekere. Dat is wat Petrus zegt in dat eerste kapitel. Een viertel van dat profetische woord is voor je gebracht. Dat is passiert, zoals je profetiet. Zo goed kan een mens niet roden. Daar zijn 330 profetieën in dat oude testament die te doen haben met Christus in eerste komen. Dat is alles zo passiert, als dat door geschreven is. Nu bedenkt die dat eenmaal. Een mens kan niks zo je neef rekenen. Er kan vielleicht die zeggen dat wordt maar je rekenen. Door er zoveel mogelijkheid dat ik wou recht zijn, als door is dat ik niet wou recht zijn. Nu wil we zeggen dat ik haar gezegd dat dat wordt bij klok 11, maar je morgens aanvangen te regenen. Nu heb ik nog een bedenking daarbij gelegd. Nu is die mogelijkheid 1/4 zo groot. Wanneer ik nu zei dat de regen wordt klok 11 aanvangen en dat wordt klok 2 abhieren met regenen, dan heb ik nog een bedenking in je gebracht. Nu is er veel weinig mogelijkheid dat ik ganz recht wil zijn en de toekomst je neef uitleiden. Wanneer we nu worden 330 bedingingen bijleiden, dan kanst du zien dat dit wordt onmogelijk zijn dat een mens uit zichzelf kan recht zijn. Dat is daarom dom dat een mens uit zichzelf wordt proeven God zijn profeet te zijn. Daar zijn nu in deze tijd zonen die zich profeten nannen. Ze geven een profetieing. Dat passiert vielleicht groot zo als ze gezegd hebben, aber meestens passiert dat niet. In Israël wird dat zeer anders. Wanneer een mens zich verstelt als een profeet, dan moet hij immer recht zijn met zijn profetie. Wanneer hij eenmaal aanrecht wird, wanneer hij één fehler maakt en zijn profetieing niet passiert, dan worden de leider en de lied aan doodslonen met steenen. Dat wordt voor hem dat eng zijn. Hier dan is Petrus zijn brief, en hier hebben we dat profetische woord dat volkomen is. Zo'n woord kan een mens niet verstrijden. Op zo'n grond zegt hij nu, aber door weer de valse profeten maakt dat volk. Door jaren tijd werden door echte profeten die de waarheid brachten, aber wie weten ook dat door valse profeten maakt dat volk weer. Als Ahab en Jehoshaphat jegen de Syrianen en teruggingen, roepten zij de valse profeten van Baal. De profeten zeiden dat Ahab zal naar de strijd gaan en dat hij gewonnen wordt. Jehoshaphat zag dat de profeten hadden er woord niet van God gekregen. Hij zei tot Ahab, is je geen profeet van God? Ahab zei, ja, daar is Melchia, aber ik hou aan mijn gevangenis, wils hij heeft niemals wat godet te mij te zeggen. Zij roepte Melchia nu aan dat hij aan zal God zijn woord geven. Daar zijn in deze tijd veel lied die een predje niet gelegen, wanneer hij niet wat schijnend van aan zegt. Met Ahab weer dat ook zo. Als zij God zijn profeet naar hem tjenig brachte, geef Melchia aan de waarheid. Hier is wat hij zegt. Wanneer du naar den kreeg was gonen, dan was du dien leven ook verlieren. Ahab zei tot Jehoshaphat, zitst du? Hij zegt niemals wat godet van mij. Dat is zo dat Ahab niet obacht geef tot Micaiah zijn warning wils en den kreeg. Tjem Ahab tot zijn eng zoals Micaiah gezegd had, krijgt zo. Ober door weer de valse profeten maakt dat volk. De Israëlieten zijn dat volk die Petrus hier erwähnt. Petrus zegt dat zoals de valse profeten maakt dat volk weer, zo worden de valse leraar maakt de Christen zijn. Een geleerde man heeft gezegd dat dit is de enige stede in het Nieuwe Testament waar dit woord voor valse leraar gebruikt wordt. De kerk moet zich voor valse leraar heiden. Wie zijn niet meer in je voor valse profeten, wil God zijn profetische woord volkomen is. Valse leraar zijn zeer gevaarlijk. Verzonnen moet we ons immer heiden. Wat of wer is een valse leraar? Ik wil die nu een erklaring geven. Een valse leraar is een die weet wat de waarheid is, over die afzichtig wordt leeges verstalen. Die oorzaak is verlegd dat hij nozig is, of hij wil andere lieden in je vallen doen, of hij wil daarbij veel geld verdienen. Dit, dat heet veel geld verdienen, is verlegd de raadste oorzaak waarom veel lieden die een valse leersteg nemen. Er zijn veel zo'n leren in deze tijd. Die predje en zeiden wat een je lied hier willen. Die zijn valse leren. Wanneer een mens zoont en een angeleerde weg deed, is dat anders. Een van de leiders die jaren terug leefde, leefde dingen die wij nu niet leven. Zij dachten dat zij de waarheid houden, over dat wir niks zo. Also willen zij niks valse leren. Een valse leren weet wat de waarheid is, en hij weet wat hij deed. Trotzdem neemt zo'n mens en verdraait God zijn woord, zodat de lied aan no vallen en aan ere worden. Dat is met vlietje doen, en dat komt een dag van God aan rechter wordt. Petrus zegt, zo als zeker bij jund ook worden, valse leren zijn. Hij heeft ons de tijd van de valse leer en valse leren, en de toekomst. Dat wordt no zijn dood passeren. De Judasbrief wordt met dezelfde dingen handelen. Wist Judas en Petrus zeer overeen zijn met eren nodig, wegen de valse leren, zij zonen die jegen de Bijbel zijn,

2 Petrus 2:1. Hier is een goede uitleiding van de valse leren. En de kerk wordt het zo louter als wanneer ze goede lieden zijn. Maar ze zijn heimlich in hun arbeid. Heichler zijn ze. Met God kan dit niet passeren. God weet wer ze zijn en wat ze doen. Hebreeën 4:13. En daar is geen creatuur dat hem niet openbaar is. Alles is naakt en opgedekt voor zijn ogen, voor dem met wem wie te doen hebben. Ik heb van de kerk hier de jaren terugrentelijk in haar geloven vaststonden. Ik heb in de kerk gepredigd en de lied hadden God zijn woord zeer lief en leefde daarbij. Zij roepte een man die komen zal er prediger te zijn. De kerkleider vroeg hem of hij leef dat de ganse Bijbel God zijn woord weer. To al zijn vragen geeft hij antwoord dat hij dat alles geleefd en daarmee aanstemd. Ik weer waarde en die stort 2 jaar later. De lieden waren verstreid en gingen naar andere kerken. De lied vertelde me dat de man had zich ganz zeker vals vergesteld. Een lied weer zeer leeftolig door de man, andere zeiden hij had te aan je logen. Dat is werkelijk wat hij deed, hij weer een leugner. Hij kwam aan de kerken in als een oprechter man en weer over een heichler. Hij zei één ding en je leeft en deed ganz wat anders. Meeste valse leren haar een beetje holen van de goede lied.

aber dort wort mit dort beiset topiriert. Darum ist dort so gefährlich. Dort macht die falsche Lehre 10.000 Mal mehr gefährlich, als wenn dort ganz falsch wäre. Da ist nicht so weit, als ich weiß. Eine besondere religiöse Gruppe, die nicht in Kleinbeet Wahrheit mit an sich haft. Gewöhnlich leben diese Lied artige Dinge, die reicht und sogar biblisch sind. Ans Herr hat seine Lehre rückgebracht an dort Licht, als er sieht, dass sie wieder Wilf und Schubs kleiden. Matthäus 7,15. Paulus hat auch Wort dort zu sagen, geschrieben an Apostelgeschichte 20, 29. Vers. Und ich weiß, dort wann ich erst weich sie, wurde der rietende Wilf mag ihn kommen, die der Herr nicht verschonen wurde. Der Apostel Paulus wist, dass schwere Tide würde kommen für die Tschorke. Dorwegen, jef heit an diese Wording. Und berecht, an wat sie tun musste, dat sie würde reit sein, wann die Tide kommen würde. Uns Herr Jesus jef ein Bild von wo dort Königreich sich verstellen würde, nur dem, dass die Leider von Israel an würde verschmieten und an am Kriegs würde nageln. Jesus würde nicht dort Königreich der Tide abstellen. Dort wird eine Zukunft passieren. Nu wird das so sein aus ein Seier, so aus ein Samkuren Baum, und so aus Suhr dich, so aus Suhr dich an das Brot, an den gekommen ist. Nu Gott sein Wort ist so aus Brot. Die falsche Lehre hat ihre falsche Lehre topiert mit Gott sein Wort. Sie tun das mit Flit. Sie hat ein falsches Vernehmen im Sinn. Für so eine Lehre mit wie Seier abpassen. In den zweiten Vers in der zweiten Kapitel habe ich dit. In vielen Worten er ansittliches Leben noch falle, in wegen Sonne wird er weichte Wahrheit verspott worden. Ansittliches Lied sind gottlos, sie wollen nicht an Gott seine Wege wohnen, und wollen auch viel andere von den Reichen weich holen. Die falsche Lehre hat falsche Nachfolge. Ich lebe nicht, dass ein trüherter Christ kann beständig beschummelt worden. Warum erlaubt Gott so viel besondere religiöse Gruppe? Ich lebe, he erlaubt dort, so dat dort, wat falsch ist, kann besser wahrgenommen worden, von dort, wat gut ist. So ne Lied, die falsch sind, worden die falsche Lehre hängen anranen. Dort ist, wat Paulus sieht, passieren wird, 1. Korinther, das 8. Kapitel, 19. Vers, dann der Mathe sicher sagte, unge Jünzene, dat die mank Jünz gereicht vor dich sind, kann er ab und bord worden. Dort meint, dass der trüherte Christ wird nicht in so eine Richtung gehen. Der Herr Jesus sagt, Johannes 10, 27, meine Schub hier in meine Stamm. Das stimmt mit Wort wie in 1. Thessalonicher, das 5. Kapitel, der 5. Vers finge. Ihr sind alle Lichtmenschen und Tagesmenschen, wie ihr hier nicht zu der Nacht oder zu der Düsternis. Sonne, die im Licht wandeln, wurde nicht in falsche Leider noch falle. Bitte waren in falsche Lehre an, beschummelt haft. Wie wurde eine interessante Sache beobachtet in des nächste Vers? Da sagt die Schrift, der dritte Vers in der zweite Kapitel in 2. Petrus, in jetz wurde sie jün mit verfehrische Wied, Zschäpe und Verzschäpe, den er gerecht und langträg bestimmt ist, und er verdorbe, schlapp nicht. Wat meint hij met verfierische wied? Dat meint te vormen, oder een gestalt van wat andere unternehmen, zoals leem oder was. Van dit woord dat Peters hier brukt, kreeg wie ans woord voor plastic. Wie weten dat Janne Lied hadde tot die tijd geen plastic. Aber Peters heeft een woord gebrukt van woont wie ans woord plastic vandaag je kregen ha. Wie ha jeet konne, amisch, schieve, speeltig, en allerhand andere, wat vandaag van plastic gemaakt is. Dat is möglich, wie's plastic kan van irgend wat in je schrik annehmen. Ik wil leeftolig zijn, wann ik dit zei, aber da sind ook plastic predjes. Zij deine lied de bloos hier willen, wat aanpost, wat zij leiche, en de predje schrikt zich daartoe. Zo'n predje zegt, wat die verzameling hier wil. Waarom worden ze dat doen? Simon Petrus heeft ons de antwoord. En jeets, der Janker. Zo'n mannen doen dat, wil ze jankerig zijn. Janker is werkelijk zo, als een afgodsdienst, nu en aan zijn tijd.
Jora trygg, os ek no dese sted tjem, tro de selvje tid tjem en andre predje, no de selvje sted, he vi en utjetekende en fri zenja man. He vi zeje gult bekant en veel steder ram de veld. En lied van zine tjoik via en de bibel klaus, de ek to de tid hod. Ze zei to mi, he es reicht en zin glove wils he brugt, de selvje weerd de du brugst van du ans on je rechter dest. Ik zei to haar, na fijn, oberhaft he dezelfde mening, voor de weerd als ik ha. O, ik leef he deed, zei zij. Oostere zindag, vond ze mij en zei, du best aanrecht je was, de man te verachten. He reed vandoor van Jezus zien opstonden van dood. Ik zei, deedst du hem nog her vragen of hij leefde, dat Jezus tjarpelig van hem dood opgestonden weer? En zij zei, ze leef dat hij had dat je meent. Ik zei, ik leef dat weer niet wat hij had gemeend, maar dat zij zal hem dat vragen. Als zij mij de nächste dag vond, hield zij. De predier had van Jezus zijn tjarpelige opperstoning spat gemaakt. Zo'n mannen brokken aan zijn weerd schatz, maar de weerd had een ganz andere mening. Ze zeiden één ding, maar dat meent niet wat wij daar met verstonden en menen. De oorzaak is dat zo'n mensen zijn vielleicht jitzig, en willen hoog aan je zinnen. Ze willen een norm voor zichzelf maken. Anderen zijn verjeld jitzig. Ik heb hier een bericht en een christelijke zeitung die van een evangelist, die veel liedjana geschreven is. Ik wil niet zijn norm uitgeven. En de zeitung is een verzameling opgeschreven. Als de predier de evangelist verstaalt, zei hij, hij is een man die dicht bij mijn hart is, wils hij haft geld zeer leef, zoals ik ook geld zeer leef ha. Dan stond de evangelist op te predje. Hij weer bedwingend, hij weer machtvol, hij weer zeer ivrig en uitdrukkelijk, en de 44 minuten had hij niet één vers van Gods zijn woord geleest, en niet één tekst van Gods zijn woord woordelijk nog vertaald. Hij haft 3 of 4 vers deelwies je jeeft. Hij brugt dat persoonlijk het verwoord ek 175 mol in de 45 minuten. Hij heeft de naam Jezus Christus 11 mol erwähnt en de tijd. Jeder 2 minuten en zijn bericht weer door een gelach. Hij wie een spoosmaker. Dus evangelist jeeft een aanloding nadem dat hij zijn predikt had je jeeft. Ongeveer 20 jonge lied komen op verre als de evangelist aan hen roept. Waarom gingen ze nog verder? Wie weet. De man had dat evangelium niet gepredigd. De jonge lied had er niets aan woont ze zich kunnen vasthouden. Zo is dat nu in zeer veel steden en ons land. De dijksnet van tjoike lieden, en ik zei dit zo leeftolig als ik kon, over de dijksnet van tjoike lieden, tjana dat evangelium niet van ze dat hieren. Oder? Wat veel slimmer is, wanneer ze dat evangelium niet horen, weten ze niet hoe wichtig dat is. Dit is wat zo treurig is in deze stund en woont wie nu leven. Waarom is dat treurig? Wils daar zijn zo zeer veel valse leren die zoveel lied verdraaien, zo goor maakt de tjoikig lieder. Ik kan die bijspel op bijspel geven, om bewijzen dat ik die niet valse noorrecht heb gebracht. Maar dat dit een werkelijkheid is, daar zijn allerhand valse leren ram deze dag. Daarwegen heb ik gezegd, du moet daar toe zien dat zo'n radiopredjes, als ik zie, dat reinert Gottes woord uitgeven. Du moet Gottes woord vlietig lezen, en dan moet je ook opmerkzaam zijn, en uitvingen of de berichten die we brengen, werkelijk van Gottes woord zijn. Dat moet ook stemmen met andere vers, andere steden, en een schrift, zodat een klare beeld dichtkomt. Ik leef in jede kind Gottes, zal zich zelfs onderzoeken of hij of zij en den ware geloven stonden of niet. Ik moet mezelf ook daarmee aansluiten. Ik moet dat nu vandaag daarbij laten, maar dat nächste Mal. Gottes zegen, mijn vrienden.

Nu hebben we de korte ondacht uit een Thessalonischer Brief, abgeredet van Donald Niefeld, en te bestalt bij Radio de Weichwiesertum Fried mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mam te Mam. Dit is een programma waar mamas zich onder en onder moet spreken.
2: Welkom mamas en al die toehaartje. Dankzij voor hier aanschouwen naar dit Mam te Mam programma. Ik zie Maria Friesen. Ik hoop dat je alle een gouden aanvang gehad en dat de kinderen een gouden aanvang gehad tot de schooltijd. Hopelijk kan je je tijdplan kunt aanstaan daarvoor en als het nu een beetje leichter van een maat tijdje afstoen en al die middagsrijd merken en vielleicht kinderen vieren en al dat andere wat je moet doen met bekampt.

Nu fangas eich an iwa alle sorte vertala. In ene schul, wie ich welm och fera andre ta am, rechtische scheit van doog. Hoi weiss ook de andre, dass sie doch gewollet te dunjelje scheit zene. Ene pause fruche, aus dunjel nisch wohl mit ein Typ kumme Football spiele. Hoi kon dat gwa nisch geläuwe. Am fruche se aus hoi wohl match spiele, mit welm in dem sine Freund, jo secha wohl hoi dort. Hoi jent match spiele. Als hij van daar van de school kwam, ruimde hij ook al van wie zijn papa. En zei, papa, dankjewel dat je gisteren met mij de vaars gelezen hebt. Waarom? Heeft het geklopt? Papa, ik heb van daar kunt de vier en de koele zomelen. Ik zie je zo dankbaar dat je mij dit had gelezen. Ik kon van daar met Willem ons rechtig schoon vertalen. En Willem is nu ook mijn vriend geworden.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?